0: ja kijk daar goed aan het schema, maar weet je.
1: Ja, maar ik kan het schema nu weer meteen aan de hand doen, dat is wel wat.
0: Nee, ja, dat is wel. Je ziet je niet meer als het moeten.
1: Ja, dat kan misschien zo'n prijaren.
0: Wat je niet wil, dan kan je daar ook.